0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
2: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
4: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Go Yellow!
6: Radio 2, relax.
7: Ontspannen met de beste muziek.
8: Altijd en overal op

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
2: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in iets zomers.
3: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
5: Gazpacho met meloen? Doen!
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, graag iets Japandi.
8: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
7: Kleurrijk.
8: Ja, met veel beige.
6: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
9: Yellow. Ontspannen met de beste muziek.
10: Altijd en overal op Facebook.

0: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Cuba is opnieuw getroffen door een grootschalige stroomstoring. In 5 van de 15 provincies in het land zit de bevolking zonder stroom. In Cuba zijn er regelmatig stroomstoringen. Zo is vorige maand nog het elektriciteitsnet in heel het land enkele keren uitgevallen. En die storingen duren soms ook dagenlang. Cuba heeft een verouderd elektriciteitsnetwerk, maar er is ook een groot brandstoftekort in het land door de olieblokkade van de Verenigde Staten. In Moskou in Rusland was er de voorbije avond een bomaanslag in een restaurant. Dat beweren de Russische veiligheidsdiensten. Er kwamen 3 mensen om het leven en er vielen ook 21 gewonden. Volgens de veiligheidsdiensten zou een vrouw een zelfgemaakte bom tot ontploffing hebben gebracht. Na de explosie brak er ook brand uit. Het is nog niet duidelijk wie de aanslag zou hebben gepleegd. Op sociale media wordt gesuggereerd dat in het restaurant een privéfeest werd georganiseerd voor een hooggeplaatste generaal van het Russische leger. In de Verenigde Staten heeft het Inoptus Solar Team van de KU Leuven de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een 8-daagse wedstrijd voor zelfgebouwde zonnewagens. In totaal deden 40 teams mee. De voorbije avond eindigde de 4000 kilometer lange wedstrijd in de Amerikaanse staat Texas. Robbe Willaert, een van de leden van het team van de universiteit, was blij met de overwinning.
1: We hebben hier een heel jaar lang met het team het onderste uit de kan gehaald en heel hard voor gewerkt. Dus we zijn ongelooflijk blij. Het is een hele mix aan emoties. Dus het resultaat van een jaar alles geven, ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Dus vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
0: En in Genk in Limburg heeft de brandweer de voorbije avond een grote brand in een weide moeten blussen. Een oppervlakte van zo'n 3 hectare ging in vlammen op. Door de wind kon het vuur zich snel verspreiden. De brandweer kon de brand onder controle krijgen, net voor enkele nabijgelegen huizen bereikt kon worden. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer, temperaturen dan tot 32 graden. Meer op veertiennieuws.be.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
4: Altijd en overal.

0: Het is 4:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Peru zijn 11 Europese toeristen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeval. Volgens de Peruaanse regering gaat het om toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ook de twee piloten van het toestel kwamen om het leven bij de crash. Het toeristenvliegtuig stortte neer bij Nazca in het zuidwesten van Peru. Daar maken veel toeristen een vlucht over de beroemde Nazca-lijnen. Die tekeningen in de woestijngrond zouden duizenden jaren oud zijn en staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Er is een onderzoek geopend naar het ongeval. Het is niet de eerste keer dat er een toeristenvliegtuig neerstort bij Nazca. 4 jaar geleden kwamen nog enkele Nederlandse toeristen om het leven bij een gelijkaardig crash. In de Amerikaanse staat Idaho zijn verschillende mensen om het leven gekomen bij een schietpartij in een fastfoodrestaurant. Er zouden ook verschillende gewonden gevallen zijn, maar het is voorlopig niet duidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. Volgens de politie zou ook de schutter overleden zijn, maar over zijn motief is nog niets bekend, zegt deze politiecommissaris.
1: What I can tell you at this time is this, is that we've had a shooting at the In-N-Out location that has resulted in fatalities. I don't have the exact number confirmed. The suspected shooter in this incident is deceased. He was nearby on the scene there, and we are working trying to ascertain his identity and the motivations behind that. We'll be able to figure that out in the next coming days.
0: Cuba is opnieuw getroffen door een grootschalige stroomstoring. In 5 van de 15 provincies in het land zit de bevolking zonder stroom. Onder meer ook de hoofdstad Havana is getroffen. In Cuba zijn er regelmatig stroomstoringen. Zo is vorige maand nog het elektriciteitsnet in heel het land enkele keren uitgevallen. En die storingen duren soms ook dagenlang. Cuba heeft een verouderd elektriciteitsnetwerk, maar er is ook een groot brandstoftekort in het land door de olieblokkade van de Verenigde Staten. En in de Verenigde Staten heeft het Inoptus Solar Team van de KU Leuven de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een 8-daagse wedstrijd voor zelfgebouwde zonnewagens. In totaal deden 40 teams mee. De voorbije avond eindigde de 4000 kilometer lange wedstrijd in de Amerikaanse staat Texas. Robbe Willaert, een van de leden van het team van de universiteit, was blij met de overwinning.
2: We hebben hier een heel jaar lang met het team het onderste uit de kan gehaald en heel hard voor gewerkt. Dus we zijn ongelooflijk blij. Het is een hele mix aan emoties. Dus het resultaat van een jaar alles geven, ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Dus vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer, temperaturen dan tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
2: 25% op barbecue-worst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japan.
5: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 4.

0: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Peru zijn 11 Europese toeristen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeval. Volgens de Peruaanse regering gaat het om toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ook de twee piloten van het toestel kwamen om het leven bij de crash. Het toeristenvliegtuig stortte neer bij Nazca in het zuidwesten van Peru. Daar maken veel toeristen een vlucht over de beroemde Nazca-lijnen. Die tekeningen in de woestijngrond zouden duizenden jaren oud zijn en staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Er is een onderzoek geopend naar het ongeval. Het is niet de eerste keer dat er een toeristenvliegtuig neerstort bij Nazca. 4 jaar geleden kwamen nog enkele Nederlandse toeristen om het leven bij een gelijkaardige crash. In de Amerikaanse staat Idaho zijn verschillende mensen om het leven gekomen bij een schietpartij in een fastfoodrestaurant. Er zouden ook verschillende gewonden gevallen zijn, maar het is voorlopig nog niet duidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. Volgens de politie zou ook de schutter overleden zijn, maar over zijn motief is nog niets bekend, zegt deze politiecommissaris.
1: What I can tell you at this time is this, is that we've had a shooting at the In-N-Out location that has resulted in fatalities. I don't have the exact number confirmed. The suspected shooter in this incident is deceased. He was nearby on the scene there, and we are working trying to ascertain his identity and the motivations behind that. We'll be able to figure that out in the next coming days.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt opnieuw voor de snelle uitbreiding van de Ebola-epidemie in Congo. Volgens de organisatie gaat het om de grootste uitbraak ooit in het land. Het aantal besmettingen groeit zeer snel tot ruim 3600 bevestigde gevallen, maar experten vermoeden dat het werkelijke aantal besmette personen nog veel hoger ligt. Er zijn ook al bijna 1600 doden geteld. Het is al de 17e Ebola-epidemie in Congo intussen. Deze uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor er voorlopig geen vaccin of behandeling bestaat. En in de Verenigde Staten heeft het Inoptus Solar Team van de KU Leuven de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een 8-daagse wedstrijd voor zelfgebouwde zonnewagens. In totaal deden 40 teams mee. De voorbije avond of gisteravond eindigde de 4000 kilometer lange wedstrijd in de Amerikaanse staat Texas. Robbe Willaert, een van de leden van het team van de universiteit, was blij met de overwinning.
2: We hebben hier een heel jaar lang met het team het onderste uit de kan gehaald en heel hard voor gewerkt. Dus we zijn ongelooflijk blij. Het is een hele mix aan emoties. Dus het resultaat van een jaar alles geven, ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Dus vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer, temperaturen dan tot 32 graden. Meer op veertienieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 6 uur, goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Docht. In de Russische hoofdstad Moskou is een aanslag gepleegd op een restaurant. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen. Er vielen ook 21 gewonden. Volgens de eerste berichten van de politie in Moskou zou een vrouw een zelfgemaakt explosief doen ontploffen hebben. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslag zit en wie de slachtoffers zijn. Volgens onbevestigde berichten was er een privéfeest aan de gang, mogelijk van een belangrijke generaal uit het Russische leger. In Peru in Zuid-Amerika zijn 11 Europese toeristen gestorven bij een vliegtuigongeval. Volgens de regering in Peru waren het toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ook de 2 piloten zijn bij de crash omgekomen. Het toeristenvliegtuig vloog over de beroemde Nazca-lijnen. Immense tekeningen van dieren en figuren in de woestijngrond. Ze zouden duizenden jaren oud zijn en staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Een team van ingenieurstudenten van de KU Leuven heeft de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor voertuigen die op zonne-energie rijden. De studenten reden met hun zelfgebouwde zonnewagen in 1 week 4000 kilometer van de staat Minnesota in het noorden naar Texas in het zuiden. De vreugde is groot, zegt een van de 30 studenten, Robbe Willaert.
1: We zijn ongelooflijk blij. Het is een hele mix aan emoties. Ja, het resultaat van een jaar alles geven, ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
0: Alles samen deden er 40 teams mee aan de Solar Challenge in de VS. Meestal zonnig vandaag, in het oosten wat stapelwolken. We halen tussen 25 graden aan de kust en 27 tot 32 graden in het binnenland. Morgen blijft het draaglijk aan zee, rond 25 graden daar opnieuw. Maar dan kan het in het binnenland tot 36 graden worden. 'S Avonds en 's nachts kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
3: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japan.
4: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik heb zin in iets zomers.
5: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
7: Gazpacho met meloen? Doen!
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
9: Altijd en overal op Facebook.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: BRT Radio 2.
3: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de Russische hoofdstad Moskou is een aanslag gepleegd op een restaurant. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen. Er vielen ook 21 gewonden. Volgens de politie in Moskou zou een vrouw een zelfgemaakt explosief hebben doen ontploffen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslag zit en wie de slachtoffers zijn. Mogelijk was er in het restaurant een belangrijke generaal uit het Russische leger aanwezig. In Peru in Zuid-Amerika zijn 11 Europese toeristen gestorven bij een vliegtuigongeval. Volgens de regering in Peru waren het toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ook de 2 piloten zijn bij de crash omgekomen. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Het toeristenvliegtuigje was over de beroemde Nazca-lijnen in het zuiden van Peru gevlogen. Dat zijn immense tekeningen van dieren en figuren in de woestijngrond van zeker 1500 jaar oud. Ze zijn het beste zien vanuit de lucht. Het is onduidelijk of er nog migranten in Ceuta zitten, de Spaanse stad die grenst aan Marokko en waar deze week plots massaal migranten binnenkwamen. De Spaanse regering zei gisteren dat de meesten al teruggekeerd zijn naar Marokko, maar volgens het lokale bestuur zitten er nog duizenden in Ceuta. En daar is ook Mieke Strinks.
4: Wij zagen gisteren in elk geval tot laat 's avonds nog groepjes migranten naar Marokko terugkeren bij de grensovergang. Er zijn dus zeker nog mensen daar. Maar de gebeurtenissen in Ceuta worden meer en meer politiek brandmateriaal in dat toch al sterk gepolariseerde Spanje. Gisteren kwam de rechtse oppositieleider Feijóo er op bezoek, die felle kritiek uitte tegen de linkse regering Sanchez. Gisteravond kwam een neonazi-groep de gemoederen nog wat ophitsen, maar tot rellen is het uiteindelijk niet gekomen. En vanavond komt de leider van de uiterst rechtse partij Vox langs, die daarvoor een reis naar Latijns-Amerika onderbreekt.
3: Gisteren vroegen 22 Europese leiders, ook onze premier Bart De Wever, in een open brief aan de Europese Commissie om de buitengrenzen van de EU beter te beschermen. Overmorgen wordt de situatie in Ceuta besproken door de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. De Amerikaanse zangeres Madonna heeft vannacht opgetreden op het World Pride Muziekfestival in Amsterdam. En ze had de Australische zangeres Kylie Minogue als verrassingsgast meegebracht. De 2 zangeressen zijn heel populair bij de Holebi-gemeenschap. Amsterdam is dit jaar gaststad van de World Pride, een groot evenement van de wereldwijde queergemeenschap. De botenparade gisteren trok 500.000 bezoekers en dat is zonder incidenten verlopen. Meestal zonnig vandaag, in het oosten wat stapelwolken. We halen tussen 25 graden aan de kust en 27 tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw rond 25 graden aan zee, maar dan kan het in het binnenland al tot 36 graden worden. 'S Avonds en 's nachts kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: We Relax Live.
1: Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Na ongevallen waarbij voetgangers of fietsers gewond raken, plegen daders vaker vluchtmisdrijf. En in de Spaanse stad Ceuta zitten volgens het lokale bestuur nog duizenden migranten uit Marokko. Na verkeersongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, vlucht de dader in 1 op de 4 gevallen weg. Naast voetgangers zijn ook fietsers vaak het slachtoffer van een vluchtmisdrijf. Vorig jaar gebeurden 4.800 ongevallen met gewonden waarbij de dader vluchtmisdrijf pleegde. Dat aantal zit ook in stijgende lijn, ook al worden de meeste daders toch gevonden, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
4: 85% van de daders wordt gevat. Het loont dus echt quasi nooit om de vlucht te nemen. De sancties zijn ook niet min. Zware boetes, gevangenisstraffen zijn mogelijk. Maar ja, die hoogte van die straffen die lijkt de daders niet te deren op het moment van het ongeval. En dat lijkt het fenomeen ook niet in te dijken. Vaak zijn ze ook onder invloed van alcohol en of drugs, of zijn ze niet in orde met hun papieren.
3: In de Russische hoofdstad Moskou is een aanslag gepleegd in een restaurant. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen. Er vielen ook 21 gewonden. Volgens de politie in Moskou heeft een vrouw een zelfgemaakt explosief doen ontploffen. Zij is 1 van de doden samen met een bewaker en een klant. Volgens enkele media en getuigen was er een verjaardagsfeest aan de gang van een generaal van het Russische leger. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij een geplande aanval op Iran heeft afgeblazen op verzoek van Iran zelf en enkele landen in het Midden-Oosten. Die landen zouden dat gevraagd hebben in afwachting van een akkoord. Iran zelf heeft nog niet gereageerd. Gisteren waren er nog berichten in Amerikaanse media dat de VS en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen. Volgens de nieuwssite Axios is het de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, die Trump heeft omgepraat in een telefoongesprek. Vanaf vandaag gaat een nieuwe fase van de Europese Artificial Intelligence Act in. Dat is een wet die ervoor moet zorgen dat artificiële intelligentie geen gevaar vormt voor onze veiligheid. Er staan regels in voor ontwikkelaars van artificiële intelligentie over wat wel en niet kan. En vanaf nu moeten bedrijven ook eerlijk zeggen wanneer ze artificiële intelligentie gebruiken, vertelt collega Tim Verheijden.
5: Vanaf nu ga jij als gebruiker van mogelijk AI heel duidelijk moeten zien of je bijvoorbeeld met een echte mens spreekt of dat je spreekt met een computer. Bijvoorbeeld als je chat met iemand van een webwinkel en het is niet helemaal duidelijk tot nu toe of dat een AI-programma was of een echte mens. Dat moet dan vanaf nu heel duidelijk worden aangegeven. Hetzelfde als je een huis zoekt bijvoorbeeld. Je gaat kijken op een IMO-website. Er zijn misschien wat foto's bewerkt met AI. Vanaf nu moet heel duidelijk daarbij staan, dit is artificiële intelligentie.
3: Het is onduidelijk of er nog migranten in Ceuta zitten, de Spaanse stad die grenst aan Marokko en waar deze week plots massaal migranten binnenkwamen. De Spaanse regering zei gisteren dat de meesten al teruggekeerd zijn naar Marokko, maar volgens het lokale bestuur zijn ze toch nog met duizenden. Mieke Strings in Ceuta, wat is daar nu van aan?
6: Maar wij zagen gisteren in elk geval tot laat 's avonds nog groepjes migranten naar Marokko terugkeren bij de grensovergang. Er zijn dus zeker nog mensen daar. Maar de gebeurtenissen in Ceuta worden meer en meer politiek brandmateriaal in dat toch al sterk gepolariseerde Spanje. Gisteren kwam de rechtse oppositieleider Feijóo er op bezoek, die felle kritiek uitte tegen de linkse regering Sanchez. Gisteravond kwam een neonazigroep de gemoederen nog wat ophitsen, maar tot rellen is het uiteindelijk niet gekomen. En vanavond komt de leider van de uiterst rechtse partij Vox langs, die daarvoor een reis naar Latijns-Amerika onderbreekt. En ook in Europa is Ceuta intussen een onderwerp van een steekspel tussen rechtse en linkse partijen geworden en hun visie op migratie.
3: Dankjewel, Mieke in Ceuta. Gisteren vroegen 22 Europese leiders, ook onze premier Bart De Wever, in een open brief aan de Europese Commissie om de buitengrenzen van de EU beter te beschermen. Overmorgen wordt de situatie in Ceuta besproken door de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. In Peru in Zuid-Amerika zijn 11 Europese toeristen gestorven bij een vliegtuigongeval. Volgens de regering in Peru waren het toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ook de twee piloten zijn bij de crash omgekomen. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Het toeristenvliegtuigje was over de beroemde Nazca-lijnen in het zuiden van Peru gevlogen. Dat zijn immense tekeningen van dieren en figuren in de woestijngrond van zeker 1500 jaar oud. Ze zijn het best te zien vanuit de lucht. De Amerikaanse zangeres Madonna heeft vannacht opgetreden op het World Pride Muziekfestival in Amsterdam. En ze had de Australische zangeres Kylie Minogue meegebracht als verrassingsgast. De twee zangeressen zijn heel populair bij de Holebi-gemeenschap. Amsterdam is dit jaar gaststad van de World Pride, een groot evenement van de wereldwijde queergemeenschap. De botenparade gisteren trok 500.000 bezoekers en dat is zonder incidenten verlopen. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden. Hij speelde vaak de rol van een gangster, bijvoorbeeld in de misdaadfilms Goodfellas en Carlito's Way. Maar hij is wellicht het meest bekend van zijn rol als Salvatore Bonpensiero of Big Pussy in de reeks The Sopranos. Die serie werd uitgezonden van 1999 tot 2007 en ging over de Italiaans-Amerikaanse maffia in New Jersey.
7: Hey, listen to me. Your father would catch a bullet for you. Don't you ever forget that. He's a stand-up guy.
3: Pastore is bij hem thuis in New York gestorven. Hij werd 80 jaar. Meestal zonnig, in het oosten wat stapelwolken. We halen tussen 25 graden aan zee en 27 tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw tot 25 graden aan zee, maar dan pieken tot 36 graden in het binnenland. 'S Avonds en 's nachts kans op onweer. Vooraan cijfers over vluchtmisdrijven. In een kwart van de ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, slaat de dader op de vlucht. De meeste daders worden later wel gevonden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Het is 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Na ongevallen waarbij voetgangers of fietsers gewond raken, plegen daders vaker vluchtmisdrijf. En vandaag worden nieuwe Europese regels van kracht om artificiële intelligentie veilig te houden voor de burgers. Bij 1 op de 4 ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, is er sprake van vluchtmisdrijf. Ook fietsers zijn er vaak slachtoffer van. Vorig jaar gebeurden in totaal 4.800 verkeersongevallen met gewonden, waarbij de dader op de vlucht sloeg. Dat aantal zit in stijgende lijn, maar de meeste daders worden uiteindelijk toch gevonden, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
1: 85% van de daders wordt gevat. Het loont dus echt quasi nooit om de vlucht te nemen. De sancties zijn ook niet min. Zware boetes, gevangenisstraffen zijn mogelijk. Maar ja, die hoogte van die straffen die lijkt de daders niet te deren op het moment van het ongeval. En dat lijkt het fenomeen ook niet in te dijken. Vaak zijn ze ook onder invloed van alcohol en of drugs. Of zijn ze niet in orde met hun papieren.
0: In de Russische hoofdstad Moskou is een aanslag gepleegd in een restaurant. Daarbij zijn 3 mensen omgekomen en er vielen ook 21 gewonden. De politie in Moskou zegt dat een vrouw een zelfgemaakt explosief heeft doen ontploffen. Zij is 1 van de doden, samen met een bewaker en een klant. Volgens enkele media en getuigen was er een verjaardagsfeest aan de gang van een Russische generaal. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij een geplande aanval op Iran heeft afgeblazen op verzoek van Iran zelf en van enkele landen in het Midden-Oosten. Die landen zouden dat gevraagd hebben in afwachting van een akkoord. Iran zelf heeft nog niet gereageerd. Gisteren waren er nog berichten in Amerikaanse media dat de VS en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen. Volgens de nieuwssite Axios heeft de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman Trump kunnen ompraten in een telefoongesprek. Vandaag gaat een nieuwe fase van de Europese Artificial Intelligence Act in. Dat is een wet die ervoor moet zorgen dat artificiële intelligentie geen gevaar vormt voor onze veiligheid. Vanaf nu moeten bedrijven eerlijk zeggen wanneer ze artificiële intelligentie gebruiken. En elke lidstaat van de EU moet ook een toezichthouder hebben die controleert of bedrijven en overheden zich aan de regels houden. Maar België heeft die nog altijd niet, zegt collega Tim Verheijden.
2: Het is zo dat eigenlijk vorig jaar al een toezichthouder had moeten worden aangesteld. Die toezichthouder is er niet. Dat zou het BIPT worden uiteindelijk, het Instituut voor de Controle op de Post en de Telecomdiensten. Maar dat is officieel nog niet vastgelegd. Dus als je vandaag een probleem hebt met AI, moet je al naar de rechtbank gaan trekken. En er zou ook een soort van helpdesk komen voor gebruikers. Komt eraan, zou er al moeten zijn, maar is er nog niet.
0: Een team van ingenieursstudenten van de KU Leuven heeft de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor voertuigen die op zonne-energie rijden. De studenten reden met hun zelfgebouwde zonnewagen in 1 week 4000 kilometer van de staat Minnesota in het noorden naar Texas in het zuiden. De wagen en het team presteerden heel goed, zegt een van de 30 teamleden, Robbe Willaert.
3: We hebben eigenlijk 8 dagen kunnen rijden zonder ook maar 1 keer te moeten stoppen, wat dat ook voor ons een nieuw record is. Daarnaast ook het inoefenen van de procedures, het oefenen op het rijden tussen toch wel druk verkeer hier in de Verenigde Staten, heeft van ons Molboy echt wel een geoliede machine gemaakt.
0: Alles samen deden er 40 teams mee aan de Solar Challenge in de VS. Hongarije gaat zijn enige kerncentrale straks tijdelijk stilleggen. Vannacht is de 3e van de 4 reactoren al afgeschakeld en de 4e volgt later op de dag. Dat komt omdat er mogelijk niet genoeg water is om de reactoren af te koelen. Het water daarvoor wordt opgepompt uit de Donau, maar het waterpeil staat daar nu erg laag door de hitte. De volgende dagen wordt het mogelijk nog erger met verwachte temperaturen tot 42 graden. Voor alle veiligheid worden de kerncentrale dus stilgelegd. En die levert 40% van alle stroom in Hongarije. In Peru in Zuid-Amerika zijn 11 Europese toeristen gestorven bij een vliegtuigongeval. Ze kwamen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ook de 2 piloten zijn omgekomen. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Het toeristenvliegtuigje was over de beroemde Nazca-lijnen in het zuiden van Peru gevlogen. Dat zijn immense tekeningen in de woestijngrond van zeker 1500 jaar oud. Ze zijn het best te zien vanuit de lucht. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden. Hij speelde vaak de rol van een gangster, bijvoorbeeld in de misdaadfilms Goodfellas en Carlito's Way. Het bekendst is hij wellicht van The Sopranos. Die reeks ging over de Italiaans-Amerikaanse maffia en hij speelde Salvatore Bonpensiero of Big Pussy.
4: Hey, hey, hey, listen to me. Your father would catch a bullet for you. Don't you ever forget that. He's a stand-up guy.
0: Pastore is bij hem thuis in New York gestorven. Hij werd 80 jaar. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft ook de voetbalbond uit Noord- en Midden-Amerika geen vertrouwen meer in FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij trok gisteren zijn controversiële plan in om het WK open te stellen voor privé-investeerders. Maar voor verschillende voetbalfederaties is het vertrouwen daarmee zeker nog niet hersteld. De voetbalbond uit Noord- en Midden-Amerika stelt het leiderschap van Infantino openlijk in vraag. Meestal zonnig, in het oosten wat stapelwolken en we halen tussen 25 graden aan zee en 32 in het binnenland. Morgen opnieuw 25 graden aan de kust en dan pieken tot 36 graden in het binnenland. 'S Avonds en 's nachts kans op onweer. Vooraan cijfers over vluchtmisdrijven. In een kwart van de ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, slaat de dader op de vlucht. De meeste worden later wel gevonden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: Het is 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Oudsbergen in Limburg heeft de politie vannacht voorkomen dat er een tuningbijeenkomst gehouden zou worden. 150 mensen waren vannacht bijeengekomen op een industrieterrein om daar gepimpte auto's te tonen. Dat evenement was niet aangevraagd en dus greep de politie in, zegt woordvoerster Svea Daniels.
1: Onze ploegen zijn ter plaatse gegaan en om te voorkomen dat er een illegaal tuning-event gestart zou worden, zijn zij preventief te werk gegaan. Dus ze hebben een perimeter ingesteld en de bestuurders gevraagd om de plaats te verlaten. En die bestuurders hebben hieraan gevolg gegeven.
0: Voetgangers en fietsers die gewond raken bij een verkeersongeval zijn vaker dan vroeger slachtoffer van een vluchtmisdrijf. Bij voetgangers gebeurde dat vorig jaar zelfs in 1 op de 4 gevallen. Het aantal stijgt, zegt Verkeersinstituut Vias, terwijl de meeste daders uiteindelijk wel gevonden worden. Er staan ook zware boetes en zelfs gevangenisstraffen op een vluchtmisdrijf. Hongarije gaat zijn enige kerncentrale straks tijdelijk stilleggen. Vannacht is de 3e van de 4 reactoren al afgeschakeld en de 4e volgt later op de dag. De reactoren hebben water uit de Donau nodig om af te koelen, maar het waterpeil staat te laag door extreme droogte. De kerncentrale levert 40% van alle stroom in Hongarije. Door de waterschaarste is er intussen ook een gebrek aan drinkwater voor de Hongaren, zegt correspondent Stefan van Bos vanuit de hoofdstad Budapest.
2: Hier vlakbij, daar ligt de plaats Szentendre. Daar zijn al duizenden mensen zonder drinkwater. Het leger is aan het toe. Die hebben inmiddels ook duizenden waterzakken verspreid. Er zijn ook militaire watertanks daar neergezet om die mensen te helpen. Het gaat langzamerhand weer wat beter. Maar de premier die heeft al gezegd, gebruik niet te veel water.
0: Bij Oekraïnse droneaanvallen op Rusland zijn minstens 2 doden gevallen. De aanvallen waren onder meer gericht op een opslagplaats van de online winkel Wildberries, waar veel Russen hun inkopen doen. Niet alle drones raakten hun doel. Volgens het Russische ministerie van Defensie hebben ze 635 drones uit de lucht geschoten. Oekraïne laat weten dat het oliedepots en een luchtmachtbasis heeft geraakt. Meestal zonnig vandaag, alleen in het oosten wat stapelwolken. We halen tussen 25 graden aan zee en tot 32 in het binnenland. Morgen opnieuw 25 graden aan de kust en dan piek je tot 36 graden in het binnenland. 'S Avonds en 's nachts kan het dan onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Vlaamse Milieumaatschappij krijgt nu veel meer meldingen binnen over blauwalgen in het water dan in dezelfde periode vorig jaar. Zwemmen en watersporten zijn op plaatsen met blauwalgen verboden. Die bacteriën kleuren het water groen en bij warm en droog weer nemen ze toe. Als ze afbreken in het water, komen er giftige stoffen vrij en die kunnen gevaarlijk zijn, zegt onderzoeker waterecologie Pieter Boets.
1: Die kunnen bij contact met de huid en de ogen kunnen die voor irritatie zorgen. Maar bij inname, als je gaat zwemmen bijvoorbeeld, kan je wel eens een slokje water binnenkrijgen. En dan kunnen die eigenlijk voor darmklachten, maagklachten en zelfs bij langdurige blootstelling, wat meestal niet het geval is, kan er ook schade aan de lever en aan de nieren gaan optreden. Dus het is zeker en vast af te raden.
0: In de Amerikaanse staat Washington, bij de grens met Canada, is de noodtoestand uitgeroepen door de snel oprukkende bosbranden. Duizenden inwoners moesten al hun huis verlaten. In totaal woeden er 12 grote natuurbranden in de staat Washington, die samen al meer dan 800 vierkante kilometer verwoest hebben. Door de aanhoudende droogte en de sterke wind zijn de branden erg moeilijk te blussen. Nu al spreekt de overheid van een van de zwaarste bosbrandseizoenen ooit. Hongarije gaat zijn enige kerncentrale straks tijdelijk stilleggen. De reactoren hebben water uit de Donau nodig om af te koelen, maar het waterpeil staat te laag door de extreme droogte. De kerncentrale levert 40% van alle stroom in Hongarije. De Hongaren merken nu al dat er minder stroom en minder water is, zegt correspondent Stefan Bos.
2: Je merkt het ook al in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld dat de trams en de trolleybussen hier ook bijvoorbeeld bij mij voor de deuren zo, die komen ook veel minder vaak, mogen ook veel minder vaak rijden. En de supermarktketen Tesco, die schakelt al de drankautomaten uit. Hè. En het olie- en gasbedrijf Mol, die hebben nu alle autowasstraten gesloten met de boodschap: elke druppel water telt.
0: Bij Oekraïnse droneaanvallen op Rusland zijn minstens 2 doden gevallen. De aanvallen waren onder meer gericht op een opslagplaats van de online winkel Wildberries, waar veel Russen hun inkopen doen. Niet alle drones raakten hun doel. Volgens het Russische ministerie van Defensie hebben ze 635 drones uit de lucht geschoten. Oekraïne laat weten dat het oliedepots en een luchtmachtbasis heeft geraakt. Het is meestal zonnig vandaag en we halen tot 25 graden aan de kust en 32 in het binnenland. Morgen opnieuw die 25 graden aan de kust en dan tot 36 graden in het binnenland. Tegen de avond of de nacht kan het dan onweren. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2 Relax Live.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Het is 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Overal in Vlaanderen duiken meer blauwalgen op. Er is een lek in een waterleiding onder de Schelde in Antwerpen en Hongarije gaat zijn enige kerncentrale volledig stilleggen. De Vlaamse Milieumaatschappij krijgt op dit moment veel meer meldingen binnen over blauwalgen dan in dezelfde periode vorig jaar. Blauwalgen zijn bacteriën die typisch uitbreiden bij warm en droog weer. Ze kleuren het water groen en ze kunnen vooral gevaarlijk zijn voor zwemmers en watersporters. Kajakken of roeien kan nog wel met extra voorzorgsmaatregelen. Amaury de Mulder ging kijken hoe dat veilig kan op de watersportbaan in Willebroek.
1: B2, 2x6 kilometer. Iedereen een zakje bij voor de blauwalgen.
2: Ook op zondagmorgen tekenen de roeiers present hier aan de watersportbaan. Ze krijgen al enkele weken het gezelschap van blauwalgen.
3: Zie je hier dat het hier eigenlijk geen helder water is. Zeg, en daar zie je van alles dat erop drijft.
2: En dus is het opletten geblazen, want die blauwalgen kunnen huid- of oogirritatie veroorzaken. En vooral bij het inslikken zijn ze gevaarlijk, zegt onderzoeker waterecologie Pieter Boets.
4: En dan kunnen die eigenlijk voor darmklachten, maagklachten en zelfs bij langdurige blootstelling kan er ook schade aan de lever en aan de nieren gaan optreden.
5: Dat is goed zo. Gewoon die benen gebruiken.
2: En dus sluiten de roeiers hun drinkbus goed af met een zakje en proberen ze contact met het water te vermijden, vertelt hoofdcoach Christel Hiel.
6: De pet in het water steken, dus dat mag ook allemaal niet. Per ongeluk erin zien vallen na een training, kan ook niet.
2: Nee, meteen de douche in en ook die boot nog even onder handen nemen.
7: Boot afspuiten, zeep gebruiken, afspoelen, de blauwalgen eraf zijn.
0: In Antwerpen is een lek vastgesteld in een waterleiding onder de Schelde. Wat de oorzaak van het lek is, wordt nog onderzocht. Door het lek is de fietserstunnel, die naast de Kennedy-tunnel loopt, afgesloten. Maar er kunnen ook problemen zijn voor de drinkwatervoorziening op linkeroever, zegt Wouter Bruins van de politie.
8: Vanmorgen is een heel dikke waterbuis lek gegaan. En dat heeft een grote impact op de fietserstunnel. Het water stroomt letterlijk naar beneden. Dus we hebben die tunnel moeten afsluiten. Het is een heel dikke buis. Dus die voorziet ook een groot stuk van linkeroever van drinkwater. Nu, Waterlink is hier verplaatst om te kijken wat de eventuele impact is. Maar zij doen er natuurlijk alles aan om ervoor te zorgen dat niemand van de bewoners daar hinder van heeft.
0: De problemen zouden nog lang kunnen duren. In Blankenbergen heeft een Nederlandse man zich vanmorgen met zijn auto vastgereden op een historische trap vlakbij de Zeedijk. De man had de Waze-app gebruikt om zijn weg te vinden en had niet door dat hij de trappen in de Kerkstraat opreed. Jan Maartens van de politie van Blankenbergen.
9: Dat was een Nederlandse man van 74 jaar die Waze aan het volgen was en die vermoedelijk verstrooid was, waardoor dat hij eigenlijk van de trappen gereden is in plaats van even verder te rijden en de volgende helling dan af te rijden. Dat is een zeer vreemde situatie en dat is bij mijn weten ook de eerste keer dat dat voorvalt in Blankenbergen, dat men probeert de trap te nemen in plaats van de rijbaan.
0: De wagen werd getakeld en de schade bleef beperkt. In Griekenland blijven de bosbranden in de buurt van de hoofdstad Athene verder uitbreiden. Op verschillende plaatsen moeten inwoners vertrekken. Het vuur in het Kithairon-gebergte wordt aangewakkerd door een felle wind en groeit aan richting Athene. Honderden brandweermensen zijn aan het werk en ze worden geholpen door vrijwilligers. En er zijn ook blusvliegtuigen ingezet. In de Amerikaanse staat Washington, bij de grens met Canada, is de noodtoestand uitgeroepen, ook al door snel oprukkende bosbranden. Duizenden inwoners moesten al hun huis verlaten. In totaal woeden er 12 grote natuurbranden en die hebben samen al meer dan 800 vierkante kilometer verwoest. De overheid in de staat Washington spreekt nu al van een van de zwaarste bosbrandseizoenen ooit. Hongarije gaat zijn enige kerncentrale straks tijdelijk stilleggen. Ook dat heeft met hitte en droogte te maken. De reactoren hebben water uit de Donau nodig om af te koelen, maar het waterpeil is al te veel gezakt. De kerncentrale levert 40% van alle stroom in Hongarije. De Hongaren merken nu al dat er minder stroom en minder water is, zegt correspondent Stefan Bos.
10: Je merkt het ook al in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld dat de trams en de trolleybussen hier ook bijvoorbeeld bij mij voor de deuren zo, die komen ook veel minder vaak, mogen ook veel minder vaak rijden. En de supermarktketen Tesco, die schakelt al de drankautomaten uit. Hè. En het olie- en gasbedrijf Mol, die hebben nu alle autowasstraten gesloten met de boodschap: elke druppel water telt.
0: Het aantal mensen dat is omgekomen bij een poging tot oversteek aan de grens tussen Marokko en Ceuta, Spaans grondgebied, is opgelopen tot 72. De tienduizenden migranten, veel jonge mannen, kwamen donderdag plots, onder meer door geruchten en oproepen op sociale media. Maar de meeste zijn snel weer vertrokken, omdat ze toch niet zomaar in Europa zouden raken. Mieke Strings, jij bent nog in Ceuta. Zie je daar nog veel migranten?
11: Het lijkt er nu toch echt wel op dat de grote meerderheid, vooral Marokkaanse migranten, hier vertrokken is. In het centrum van de stad is het zeker veel rustiger geworden. Maar in de buitenwijken zijn toch nog wel grotere groepen migranten en vluchtelingen te zien. Je hoort misschien, ik zit hier op een plek waar er nog wel wat zijn. Vanmorgen zag ik een man plots langs mij heen stormen. De politie achter hem aan. Hij verloor zijn beide schoenen, twee verschillende pantoffels. Maar dat zie je hier dus vaker. Migranten die het op een lopen zetten, achterna gezeten door de politie. Vooral Marokkanen lijken te worden opgejaagd en sommigen vertellen dat ze ook worden geslagen. Veel mensen slapen ook nog op straat of op het strand en klagen over een gebrek aan eten en drinken. Maar uiteindelijk hopen ze toch naar Europa te kunnen geraken, op zoek naar een beter leven meestal, maar soms ook om heel persoonlijke redenen. Ik hoorde bijvoorbeeld iemand die zijn zieke ouder wil bezoeken of die een kind daar heeft moeten achterlaten.
0: Dankjewel, Mieke. Vanmiddag zonnig met alleen wat stapelwolken in het oosten, van 25 graden aan de kust tot 32 in het binnenland. Morgen neemt de hitte toe dan tot 36 graden in het binnenland. Alleen de kust blijft gespaard, daar rond 26 graden. In de loop van de avond en de nacht kan het dan onweren. Vooraan de opmars van blauwalgen in Vlaamse rivieren en waterplassen. Door de droogte en de warmte zijn er op dit moment heel veel. En dat houdt gezondheidsrisico's in voor zwemmers en watersporters. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2 Relax Live.
2: VRT Radio 2. Radio 2 Relax.

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Overal in Vlaanderen duiken meer blauwalgen op. Er is een lek in een waterleiding onder de Schelde in Antwerpen. En Hongarije gaat zijn enige kerncentrale volledig stilleggen. De Vlaamse Milieumaatschappij krijgt op dit moment veel meer meldingen binnen over blauwalgen dan in dezelfde periode vorig jaar. Blauwalgen zijn bacteriën die typisch uitbreiden bij warm en droog weer. Ze kleuren het water groen en ze kunnen vooral gevaarlijk zijn voor zwemmers en watersporters. Kajakken of roeien kan nog wel met extra voorzorgsmaatregelen. Amaury de Mulder ging kijken hoe dat veilig kan op de watersportbaan in Willebroek.
1: B2, 2 keer 6 kilometer. Iedereen een zakje bij voor de blauwalgen.
2: Ook op zondagmorgen tekenen de roeiers present hier aan de watersportbaan. Ze krijgen al enkele weken het gezelschap van blauwalgen.
3: Zie hier dat het hier eigenlijk geen helder water is. Zeg, en daar zie je van alles dat erop drijft.
2: En dus is het opletten geblazen, want die blauwalgen kunnen huid- of oogirritatie veroorzaken. En vooral bij het inslikken zijn ze gevaarlijk, zegt onderzoeker waterecologie Pieter Boets.
4: En dan kunnen die eigenlijk voor darmklachten, maagklachten en zelfs bij langdurige blootstelling kan er ook schade aan de lever en aan de nieren gaan optreden.
5: Dat is goed zo, gewoon die benen gebruiken.
2: En dus sluiten de roeiers hun drinkbus goed af met een zakje en proberen ze contact met het water te vermijden, vertelt hoofdcoach Christel Hiel.
6: De pet in het water steken, dus dat mag ook allemaal niet. Per ongeluk er eens invallen na een training, kan ook niet.
2: Nee, meteen de douche in en ook die boot nog even onder handen nemen.
7: Boot afspuiten, zeep gebruiken, afspoelen, de blauwalgen eraf zijn.
0: In Antwerpen is een lek vastgesteld in een waterleiding onder de Schelde. Wat de oorzaak is, wordt nog onderzocht. Door het lek is de fietsertunnel, die naast de Kennedy-tunnel loopt, afgesloten. Het herstel zal meerdere dagen in beslag nemen. Ingenieur Ben de Smet van Watermaatschappij Waterlink.
8: Het is niet eenvoudig te maken, omdat het natuurlijk in de tunnel zelf zich situeert. Dus we moeten daar met alle materialen in die tunnel zelf ons begeven om het te kunnen herstellen. En het is ook een stuk wat daar redelijk omvangrijk is in grootte, dus ook dat is niet zo eenvoudig om dat in die tunnel te krijgen. Dat zal inderdaad werk zijn dat wel nog zeker enkele dagen op zich zal laten wachten. Ja.
0: De leiding levert ook drinkwater aan Linkeroever, Zwijndrecht en Burgt, maar andere leidingen kunnen de bevoorrading van drinkwater garanderen. In Griekenland blijven de bosbranden in de buurt van de hoofdstad Athene verder uitbreiden. Op verschillende plaatsen moeten inwoners vertrekken. Het vuur in het Kiaron-gebergte wordt aangewakkerd door een felle wind en groeit aan richting Athene. Honderden brandweermensen zijn aan het werk. Ze worden geholpen door vrijwilligers en er zijn ook blusvliegtuigen ingezet. En in de Amerikaanse staat Washington, bij de grens met Canada, is de noodtoestand uitgeroepen. Ook al door snel oprukkende bosbranden. Duizenden inwoners moesten al hun huis verlaten. In totaal woedden er 12 grote natuurbranden die samen al meer dan 800 vierkante kilometer verwoest hebben. De overheid in de staat Washington spreekt nu al van een van de zwaarste bosbrandseizoenen ooit. En nog door de hitte en de droogte gaat Hongarije zijn enige kerncentrale straks tijdelijk stilleggen. De reactoren hebben water uit de Donau nodig om af te koelen, maar het waterpeil is al te veel gezakt. De kerncentrale levert 40% van alle stroom in Hongarije. De Hongaren merken nu al dat er minder stroom en minder water is, zegt correspondent Stefan Bos.
9: Je merkt het ook al in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld dat de trams en de trolleybussen hier ook bijvoorbeeld bij mij voor de deuren zo, die komen ook veel minder vaak, mogen ook veel minder vaak rijden. En de supermarktketen Tesco, die schakelt al de drankautomaten uit. Hè. En het olie- en gasbedrijf Mol, die hebben nu alle autowasstraten gesloten met de boodschap: elke druppel water telt.
0: In het noorden van Ethiopië zijn de gevechten tussen het regeringsleger en een rebellengroep voorlopig gestopt. Gisteren hebben de twee elkaar de hele dag met zware wapens bestookt. Hoeveel slachtoffers daarbij gevallen zijn, is niet duidelijk. Nu is er een gespannen rust. Er wordt nog altijd gevreesd dat de burgeroorlog in Ethiopië heropflakkert. 2 jaar geleden zijn daarbij zeker 600.000 doden gevallen. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de grens tussen Marokko en Ceuta, Spaans grondgebied, is intussen opgelopen tot 72. De tienduizenden migranten, veel jonge mannen, kwamen de voorbije dagen plots, onder meer door geruchten en oproepen op sociale media. Maar de meeste zijn snel weer vertrokken, omdat ze toch niet zomaar in Europa raakten. Mieke Strings is in Ceuta en vertelt wat ze ziet.
10: Het lijkt er nu toch echt wel op dat de grote meerderheid, vooral Marokkaanse migranten, hier vertrokken is. In het centrum van de stad is het zeker veel rustiger geworden. Maar in de buitenwijken zijn toch nog wel grotere groepen migranten en vluchtelingen te zien. Vanmorgen zag ik een man plots langs mij heen stormen. De politie achter hem aan. Maar dat zie je hier dus vaker. Migranten die het op een lopen zetten, achterna gezeten door de politie. Vooral Marokkanen lijken te worden opgejaagd en sommigen vertellen dat ze ook worden geslagen.
0: Het weer vanmiddag zonnig met alleen wat stapelwolken in het oosten. 25 graden aan de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen nog meer hitte dan tot 36 graden in het binnenland. Aan de kust is het aangenamer dan rond 26 graden. In de loop van de avond en de nacht kan het dan onweren. Vooraan de opmars van blauwalgen in Vlaamse rivieren en waterplassen. Door de droogte en de warmte zijn er op dit moment heel veel en dat houdt gezondheidsrisico's in voor zwemmers en watersporters. Meer op vrtnieuws.be.
11: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Go Yellow!
4: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op Facebook.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Twee uur goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Het KMI waarschuwt met code oranje voor hitte morgen in zowat het hele land, behalve in Oost- en West-Vlaanderen. En de warmte blijft ook nog enkele dagen aanhouden, zegt weerman Bram Verbrugge.
4: De temperaturen die gaan crescendo. Vandaag halen we in het binnenland op veel plaatsen 30 graden. Maar vooral morgen wordt het drukkend heet met maxima tot 5 of 36 graden. Code oranje werd afgekondigd voor deze hitte voor alle provincies behalve voor West- en Oost-Vlaanderen. Daar blijven ze wellicht net onder die 35 graden zitten. Ook dinsdag blijft het op vele plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het wat koeler.
3: En door het warme en droge weer van de voorbije weken krijgt de Vlaamse Milieumaatschappij veel meer meldingen binnen over blauwalgen dan in dezelfde periode vorig jaar. Verschillende waterlopen en rivieren in Vlaanderen kleuren helemaal groen. Daardoor mag je er niet zwemmen, surfen, duiken en waterskiën. Want als blauwalgen afbreken in het water, komen er ook giftige stoffen vrij, zegt onderzoeker waterecologie Pieter Boets.
5: Die kunnen bij contact met de huid en de ogen kunnen die voor irritatie zorgen. Maar bij inname, als je gaat zwemmen bijvoorbeeld, kan je wel eens een slokje water binnenkrijgen. En dan kunnen die eigenlijk voor darmklachten, maagklachten en zelfs bij langdurige blootstelling, wat meestal niet het geval is, kan er ook schade aan de lever en aan de nieren gaan optreden. Dus het is zeker en vast af te raden.
3: Blauwalgen zijn een bacterie en komen vaak voor wanneer het warm en droog is bij stilstaand water met veel fosfor en stikstof. In Antwerpen is een lek vastgesteld in een waterleiding onder de Schelde. Wat de oorzaak is, wordt nog onderzocht. Door het lek is de fietserstunnel die naast de Kennedy-tunnel loopt afgesloten. En het herstel zal meerdere dagen in beslag nemen. Ingenieur Ben de Smet van Watermaatschappij Waterlink.
6: Het is niet eenvoudig te maken, omdat het natuurlijk in de tunnel zelf zich situeert. Dus we moeten daar met alle materialen in die tunnel zelf ons begeven om het te kunnen herstellen. En het is ook een stuk wat daar redelijk omvangrijk is in grootte, dus ook dat is niet zo eenvoudig om dat in die tunnel te krijgen. Dat zal inderdaad werk zijn dat wel nog zeker enkele dagen op zich zal laten wachten, ja.
3: De leiding levert ook drinkwater aan Linkeroever, Zwijndrecht en Brugt, maar andere leidingen kunnen de bevoorrading van drinkwater garanderen. Het weer vanmiddag blijft het zonnig met alleen wat stapelwolken in het oosten. 25 graden aan de kust tot 32 graden in het binnenland. En Bram zei het al, morgen neemt de hitte toe tot 36 graden in het binnenland. Aan de kust is het dan aangenamer en koeler rond 26 graden. In de loop van de avond en de nacht kan het dan onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. In het Franse departement Moselle in het noordoosten van Frankrijk moeten 30.000 inwoners binnenblijven nadat er brand is uitgebroken in een Seveso-bedrijf. Dat is een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen. Uitleg door Frank Renaud.
1: 'S Morgens klonken er harde knallen, ontploffingen, zeiden de bewoners. Er ontstond brand en vervolgens zagen mensen op kilometers afstand dikke zwarte rookwolken verschijnen. Er was brand ontstaan op een bedrijfsterrein in de gemeente Gandrans, waar een opslagloods staat met chemische stoffen. Als die vrij zouden komen of zouden verbranden, kan dat gevaar voor de gezondheid opleveren. De 30.000 bewoners van 5 gemeenten in de directe omgeving is daarom gevraagd binnen te blijven en de ramen te sluiten. Meer dan 100 brandweermensen bevinden zich ter plekke en het vuur zou inmiddels onder controle zijn. Er worden luchtkwaliteitsmetingen gedaan. Het is nog niet bekend welke chemische stoffen zich op het terrein bevinden en of er ook daadwerkelijk gevaarlijke stoffen in de lucht terecht zijn gekomen.
0: Het KMI waarschuwt met code oranje voor hitte morgen in zowat het hele land, niet in Oost- en West-Vlaanderen. En de warmte blijft ook nog enkele dagen aanhouden, zegt weerman Bram Verbrugge.
2: De temperaturen die gaan crescendo. Vandaag halen we in het binnenland op veel plaatsen 30 graden. Maar vooral morgen wordt het drukkend heet met maxima tot 5 of 36 graden. Code oranje werd afgekondigd voor deze hitte voor alle provincies behalve voor West- en Oost-Vlaanderen. Daar blijven ze wellicht net onder die 35 graden zitten. Ook dinsdag blijft het op vele plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het wat koeler.
0: In het voetbal verlaat Rafael Onyedika landskampioen Club Brugge. Hij trekt naar het Duitse Eintracht Frankfurt. Onyedika heeft een contract getekend voor 5 jaar. Hij werd met club 2 keer landskampioen en won ook de beker van België. Bij Frankfurt wordt Rafael Onyedika ploegmaat van Rode Duivels Arthur Theat en Michy Batshuayi. Eerder zag Club Brugge ook al sterkhouders Alexander Stankovic en Christos Tsolis vertrekken. En op het EK roeien in Varese in Italië is Tristan van den Bussen 5e geworden in de skiff. Dat is een lange, smalle, eenpersoonsroeiboot. Hij eindigde op meer dan 15 seconden van de Duitse winnaar. En ook in de skiff bij de vrouwen was er een 5e plaats voor landgenote Mazarine Guibert. Ze kwam nooit in de buurt van het podium. De zege daar ging naar de Britse Lauren Henry. Vanmiddag zonnig met alleen wat stapelwolken in het oosten. We halen tot 25 graden aan de kust en tot 32 in het binnenland. Morgen wordt het dus warmer, dan halen we tot 36 graden in het binnenland. Aan de kust is het aangenamer en koeler, daar rond 26 graden. In de loop van de avond en de nacht kan het dan wel onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim. Radio 2
2: Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

armen zijn verlaten. Straten grijs en nat. Achter de

0: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. In Spanje zijn 2 nieuwe natuurbranden uitgebroken. Door de sterke wind is een bosbrand in de buurt van Lleida in Catalonië opnieuw opgeflakkerd en uitgebreid naar naburige regio's. En in de provincie Cáceres in het zuidwesten van Spanje is een brand ontstaan nadat een vrachtwagen vuur had gevat. De vlammen sloegen over op een nabijgelegen struikgewas. Meer dan 800 inwoners zijn er geëvacueerd. In Griekenland zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst. Er is een hulpoperatie aan de gang. De bemanning van 1 helikopter is ongedeerd, maar die van de tweede wordt nog gezocht. Griekenland kampt met grote bosbranden nabij de hoofdstad Athene. Er is al ongeveer 10.000 hectare land verwoest. In het Franse departement Moselle in het noordoosten van Frankrijk moeten 30.000 inwoners binnenblijven nadat er brand is uitgebroken in een Seveso-bedrijf. Dat is een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen. Uitleg door Frank Renaud.
1: 'S Morgens klonken er harde knallen, ontploffingen, zeiden de bewoners. Er ontstond brand en vervolgens zagen mensen op kilometers afstand dikke zwarte rookwolken verschijnen. Er was brand ontstaan op een bedrijfsterrein in de gemeente Gandrans, waar een opslagloods staat met chemische stoffen. Als die vrij zouden komen of zouden verbranden, kan dat gevaar voor de gezondheid opleveren. De 30.000 bewoners van 5 gemeenten in de directe omgeving is daarom gevraagd binnen te blijven en de ramen te sluiten. Meer dan 100 brandweermensen bevinden zich ter plekke en het vuur zou inmiddels onder controle zijn. Er worden luchtkwaliteitsmetingen gedaan. Het is nog niet bekend welke chemische stoffen zich op het terrein bevinden en of er ook daadwerkelijk gevaarlijke stoffen in de lucht terecht zijn gekomen.
0: Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van de beroemde bergbeklimmer Nirmal Purja. Hij was met 9 andere alpinisten omgekomen bij het beklimmen van een berg in Pakistan op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Ze waren gegrepen door een lawine. 7 lichamen werden intussen teruggevonden. De Nepalees Nirmal Purja werd in 2019 wereldberoemd door in 6 maanden en 6 dagen alle 14 bergtoppen boven de 8000 meter te beklimmen. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Purja is 43 jaar geworden. Wout van Aert is de eindwinnaar van de Ronde van Denemarken. Hij won 3 van de 5 ritten. De Deen Søjberg Pedersen won de slotrit. Hij was de snelste in de massasprint. Tom Krabbe werd derde. Van Aert eindigde in de laatste rit buiten de top 10. En in het voetbal verlaat Rafael Onyedika landskampioen Club Brugge. Hij trekt naar het Duitse Eintracht Frankfurt. Onyedika heeft een contract getekend voor 5 jaar. Hij werd met club 2 keer landskampioen en won ook de beker van België. Het is zonnig vanmiddag met een paar stapelwolken in het oosten. We halen tot 25 graden aan de kust en tot 32 in het binnenland. Morgen wordt het nog warmer dan tot 36 graden in het binnenland. Aan de kust is het koeler, rond 26 graden. De loop van de avond en de nacht kan het gaan onweren. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Radio 2, relax.
1: Het was voor de korst dat je hier in dag in Ploegsteert weer te boren. Lange voor dat jaar kreeg heb je bijna uit al afgescoren. Nidde over het stuur van uw driewieler gebogen. Je was nog kind.

die laatste dag mijn dochter lief. Leerde ze nog fietsen, haar wiel behost te draaien, kost er ondanks alles van genieten, maar zonder vrouw en kind, de kolen waar hij nog mee toe ging.

0: Vijf uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Morgen en overmorgen worden opnieuw snikheet. Overal begint de aanhoudende droogte grote gevolgen te hebben. En MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil dat er meer controles komen op wie vanuit Spanje komt en dat het land voorlopig geschorst wordt uit de Schengenzone. Het KMI waarschuwt met code oranje voor hitte morgen in bijna het hele land. En ook de komende dagen blijft het warm, zegt weerman Bram Verbrugge.
1: Morgen wordt het drukkend heet met maxima tot 5 of 36 graden. Code oranje werd afgekondigd voor deze hitte voor het ganse land, behalve voor West- en Oost-Vlaanderen, waar ze wellicht net onder die 35 graden blijven. Ook dinsdag blijft het op vele plaatsen nog tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het wat koeler. Nu, we zijn zeker niet alleen. Een groot gedeelte van Europa kreunt opnieuw onder een hittekoepel, met de hoogste temperaturen deze keer voor Oost-Europa. Daar gaan ze de komende dagen lokaal naar 40 graden.
0: In Griekenland zijn bij een blusoperatie twee blushelikopters op elkaar gebotst. Er is een hulpoperatie aan de gang. De bemanning van één helikopter is ongedeerd, naar die van de tweede wordt nog gezocht. Griekenland kampt met grote bosbranden nabij de hoofdstad Athene. In die regio is al ongeveer 10.000 hectare land verwoest. En ook in Spanje woeden de bosbranden voort. Er zijn intussen twee nieuwe branden uitgebroken. Door de sterke wind is een bosbrand in de buurt van Lleida in Catalonië opnieuw opgeflakkerd en uitgebreid naar naburige regio's. En door de aanhoudende droogte in heel Europa staat het waterpeil van veel belangrijke rivieren historisch laag. Dat leidt op veel plaatsen tot problemen. Lucas Lecluze maakt een overzicht.
2: Het is opvallend stil in de waterkrachtcentrale op de grens van Roemenië en Servië. Afgelopen nacht zijn de machines daar stilgevallen, want er staat simpelweg te weinig water in de Donau om elektriciteit te produceren. Verder stroomafwaarts in Hongarije ligt ook een kerncentrale zo goed als stil. Ook daar te weinig water in de rivier, dit keer om de reactoren te koelen. De situatie is kritiek, zegt premier Péter Magyar. Op dit moment zit de Hongaarse regering samen om strenge regels af te spreken. Grote bedrijven zullen energie moeten besparen, overheidspersoneel moet thuiswerken en de lichten van overheidsgebouwen gaan uit. En ook elders veroorzaken lage waterstanden problemen. De Rijn in Nederland staat zo laag dat schepen hun lading in vrachtwagens moeten overladen.
3: Voor één groot Rijnschip moeten we rekenen met om en nabij de 100 vrachtwagens.
2: De situatie in Europa zal waarschijnlijk niet snel verbeteren, want ook de komende dagen wordt er weinig tot geen neerslag voorspeld.
0: In Anderlecht in Brussel is een gewonde gevallen na een aanval met een machete. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer is niet in levensgevaar. Volgens de eerste vaststellingen werd het slachtoffer door verschillende personen aangevallen met de machete om hem te beroven. Er loopt een onderzoek om de daders te identificeren en op te pakken. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher vraagt een gedeeltelijke schorsing van Spanje uit de Schengenzone. Dat is het gebied van 29 Europese landen zonder binnengrenzen. Dat doet hij in een bericht op X als reactie op de tienduizenden migranten uit Marokko die de afgelopen dagen de Spaanse enclave Ceuta probeerden binnen te komen. Ze hopen zo in Europa te kunnen blijven. Michael van Drogenbroek, daarmee is de voorzitter van de Franstalige Liberale forser dan de regering van premier De Wever.
4: Klopt, valt absoluut op. Boucher wil dat ons land gerichte controles uitvoert op personen die uit Spanje komen. En hij wil het vrij verkeer van personen vanuit Spanje ook beperken. Boucher geeft meteen ook een veeg uit de pan aan de Spaanse premier Sanchez en zijn socialistische regering. Want voor Boucher is die plotse toestroom van migranten helemaal geen toeval. Na een procedure van massale regularisatie illustreert Spanje perfect wat een aanzuigeffect is, schrijft Boucher. En ook hoe toegeeflijker een land omgaat met migratie, hoe groter de illegale migratie zal zijn. Boucher pleit daarom voor een Scandinavisch model dat veel strenger is. Dinsdag houden de bevoegde Europese ministers spoedoverleg over de situatie. Voor ons land zal minister van Asiel en Migratie Annelien van Bos-Zuid daaraan deelnemen.
0: Dankjewel, Michael. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen is de tweede rit aan de gang, nog altijd op Zwitsers grondgebied. Jonas Maas, wat is de situatie daar?
5: Wel, het is voorlopig het traditionele beeld, Iris, van een etappe die naar massaspurt lijkt te gaan. Er zijn nog enkele vluchters die een goede minuut voor het peloton uitrijden, waar het vooral SD Works is, de ploeg van Lotto Kopecky en Lorena Wiebes, de winnares van gisteren, die daar het tempo bepaalt. Ze hebben nog een kleine 50 kilometer om de vluchters te grijpen. Intussen is het belangrijkste nieuws dat er al enkele Belgische opgaves zijn. Marieke Meert en Sterre Vervloed van de Lotto Intermarché ploeg zijn er al niet meer bij. Ook de Estse Ebras heeft het er al moeten opgeven. Dus de Belgische ploeg is er nog maar met 4 in koers om kopvrouw Sandrine Tas straks te lanceren in de sprint in Genève, waar gele truidraagster Lorena Wiebes heel graag een tweede overwinning op een rij zal boeken.
0: Dankjewel, Jonas. En Wout van Aert is eindwinnaar van de Ronde van Denemarken. Hij won 3 van de 5 ritten. De Deen Søjberg Pedersen won de slotrit. Hij was de snelste in de massasprint. Tom Krabbe werd derde. Van Aert eindigde in de laatste rit buiten de top 10. Vanavond en vannacht zacht weer met minimaal tussen 15 en 22 graden. Het is licht bewolkt. Morgen wordt het zeer warm tot 36 graden. Aan zee is het koeler met 26 graden. 'S Avonds en 's nachts stijgt de kans op buien en onweer. En ook dinsdag nog tot 31 graden en onweerachtig. We krijgen dus opnieuw 2 snikhete dagen. Door de droogte en het uitblijven van regen staat er bijzonder weinig water in de rivieren en moeten sommige landen kerncentrales en goederenverkeer stopzetten. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: 5 uur, of liever 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impen. Morgen en overmorgen worden opnieuw snikheet. Overal begint de aanhoudende droogte grote gevolgen te hebben. En MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil dat er meer controles komen op wie vanuit Spanje komt en dat het land voorlopig geschorst wordt uit de Schengenzone. Het KMI waarschuwt met code oranje voor hitte morgen in bijna het hele land. En ook de komende dagen blijft het warm, zegt weerman Bram Verbrugge.
1: Morgen wordt het drukkend heet met maxima tot 5 of 36 graden. Code oranje werd afgekondigd voor deze hitte voor het ganse land, behalve voor West- en Oost-Vlaanderen, waar ze wellicht net onder die 35 graden blijven. Ook dinsdag blijft het op vele plaatsen nog tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het wat koeler. Nu, we zijn zeker niet alleen. Een groot gedeelte van Europa kreunt opnieuw onder een hittekoepel, met de hoogste temperaturen deze keer voor Oost-Europa. Daar gaan ze de komende dagen lokaal naar 40 graden.
0: Bij de crash van 2 blushelikopters in Griekenland zijn 2 bemanningsleden omgekomen. Bij een blusoperatie botsten ze tegen elkaar. De bemanning van 1 helikopter bleef ongedeerd. De 2 bemanningsleden van de andere zijn overleden. Griekenland kampt met grote bosbranden nabij de hoofdstad Athene. In die regio is al ongeveer 10.000 hectare land verwoest. En door de aanhoudende droogte in Europa staat het waterpeil van veel belangrijke rivieren historisch laag. Dat leidt op veel plaatsen tot problemen. Lucas Lecluze maakt een overzicht.
2: Het is opvallend stil in de waterkrachtcentrale op de grens van Roemenië en Servië. Afgelopen nacht zijn de machines daar stilgevallen, want er staat simpelweg te weinig water in de Donau om elektriciteit te produceren. Verder stroomafwaarts in Hongarije ligt ook een kerncentrale zo goed als stil. Ook daar te weinig water in de rivier, dit keer om de reactoren te koelen. De situatie is kritiek, zegt premier Péter Magyar. Op dit moment zit de Hongaarse regering samen om strenge regels af te spreken. Grote bedrijven zullen energie moeten besparen, overheidspersoneel moet thuiswerken en de lichten van overheidsgebouwen gaan uit. En ook elders veroorzaken lage waterstanden problemen. De Rijn in Nederland staat zo laag dat schepen hun lading in vrachtwagens moeten overladen.
3: Voor 1 groot Rijnschip moeten we rekenen met om en nabij de 100 vrachtwagens.
2: De situatie in Europa zal waarschijnlijk niet snel verbeteren, want ook de komende dagen wordt er weinig tot geen neerslag voorspeld.
0: In Anderlecht in Brussel is een gewonde gevallen na een aanval met een machete of kapmes. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer is niet in levensgevaar. Volgens de eerste vaststellingen werd het slachtoffer door verschillende personen aangevallen met de machete om hem te beroven. Er loopt een onderzoek om de daders te vinden. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher vraagt een gedeeltelijke schorsing van Spanje uit de Schengenzone. Dat is het gebied van 29 Europese landen zonder binnengrenzen. Dat doet hij in een bericht op X als reactie op de tienduizenden migranten uit Marokko die de afgelopen dagen de Spaanse enclave Ceuta probeerden binnen te komen. Ze hopen zo in Europa te kunnen blijven. Michael van der Hogenbroek, daarmee is de voorzitter van de Franstalige Liberalen forser dan de regering van premier De Wever.
4: Klopt, valt absoluut op. Boucher wil dat ons land gerichte controles uitvoert op personen die uit Spanje komen. En hij wil het vrij verkeer van personen vanuit Spanje ook beperken. Boucher geeft meteen ook een veeg uit de pan aan de Spaanse premier Sanchez en zijn socialistische regering. Want voor Boucher is die plotse toestroom van migranten helemaal geen toeval. Na een procedure van massale regularisatie illustreert Spanje perfect wat een aanzuigeffect is, schrijft Boucher. En ook hoe toegeeflijker een land omgaat met migratie, hoe groter de illegale migratie zal zijn. Boucher pleit daarom voor een Scandinavisch model dat veel strenger is. Dinsdag houden de bevoegde Europese ministers spoedoverleg over de situatie. Voor ons land zal minister van Asiel en Migratie Annelien van Bos-Zuid daaraan deelnemen.
0: Dankjewel, Michael. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen is de tweede rit aan de gang met aankomst in Genève. Jonas Maas, wordt het een massasprint?
5: Wel, Iris, het wedstrijdscenario leidt inderdaad naar die voorspelde massaspurt. We hadden 5 vluchters vandaag die al op 50 kilometer van de finish zijn gegrepen. Daarna waren er nog enkele pogingen en eentje is nog kunnen wegraken, de Nederlandse Rianne Marcus. Ze rijdt nog altijd 30 seconden wel uit voor het peloton, waar de ploeg van Lotte Kopecky en Lorena Wiebes, de winnares van gisteren, het tempo bepaalt. Maar met nog maar een kleine 6 kilometer te rijden, wijst alles wel op een massaspurt zo meteen aan het meer van Genève. En dus een uitgelezen kans voor Wiebes om een tweede overwinning op een rij te pakken.
0: Dankjewel. En dankjewel, Jonas. En Wout van Aert is de eindwinnaar van de Ronde van Denemarken. Hij won 3 van de 5 ritten. De Deen Søjberg Pedersen won de slotrit vandaag in de massasprint. Van Aert eindigde vanmiddag buiten de top 10, maar is blij dat hij heel huids over de finish kwam en zo ook de eindzege pakte.
6: Ik voel me wel een beetje opgelucht. Je moet toch altijd veilig weer afronden vandaag. Het is altijd een gevaarlijke rit en... Ja, blij dat het nu helemaal binnen is. Het is zeker geen makkelijke wedstrijd. Ja, het waren 5 lastige dagen waarbij we constant de koers ook onder controle moesten houden als ploeg. Dus ja, ik denk dat het een prikkel is die ik zeker kan gebruiken. En ja, dan zullen ze nog weer een beetje beter gaan maken.
0: Vanavond en vannacht blijft het zacht, minima tussen 15 en 22 graden. Het is dan licht bewolkt. Morgen zeer warm tot 36 graden. Aan zee is het koeler met 26 graden. S'avonds en s'nachts stijgt de kans op buien en onweer. En ook dinsdag nog heet tot 31 graden en onweerachtig. We krijgen dus opnieuw 2 snikhete dagen. Door de droogte en het uitblijven van regen staat er bijzonder weinig water in de rivieren en moeten sommige landen kerncentrales en goederenverkeer stopzetten. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Don't worry, be happy.
1: Radio 2, relax.
2: Radio 2, relax.
3: Ontspannen.

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. In totaal waren er 4 mannen aan boord van de twee helikopters. De twee helikopters waren opgestegen om ten westen van Athene water uit te gooien boven de bosbranden. In de lucht raakten ze elkaar. Door de bosbranden nabij de hoofdstad is er al ongeveer 10.000 hectare land verwoest. Bij ons heeft het KMI code oranje afgekondigd voor de hitte morgen in bijna heel het land. En de warmte blijft ook nog enkele dagen aanhouden. Dat vertelt weerman Bram Verbrugge.
1: Morgen wordt het drukkend heet met maxima tot 5 of 36 graden. Code oranje werd afgekondigd voor deze hitte voor het ganse land, behalve voor West- en Oost-Vlaanderen, waar ze wellicht net onder die 35 graden blijven. Nu, we zijn zeker niet alleen. Een groot gedeelte van Europa kreunt opnieuw onder een hittekoepel, met de hoogste temperaturen deze keer voor Oost-Europa. Daar gaan ze de komende dagen lokaal naar 40 graden.
0: Bewoners van 5 gemeenten in het Franse departement Moselle mogen hun huis weer uit. Vanmorgen werd aan 30.000 inwoners gevraagd om binnen te blijven nadat brand was uitgebroken in het magazijn van een chemisch bedrijf. Ondertussen is de brand onder controle en kregen de bewoners een melding dat ze hun woning weer mogen verlaten. De Nederlandse Lorena Wiebes heeft haar tweede ritoverwinning op een rij gepakt in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Ze won de tweede rit met aankomst in Genève na een massasprint. Jonas Maas, Wiebes was alweer de beste.
2: Ja, het is een 2-op-2 voor Wiebes. Gisteren misschien een beetje verrassend op een lastige finish. Maar vandaag, in een massaspurt, staat er geen maat op de Nederlandse. Al had SD Works, de ploeg van Wiebes, het wel niet makkelijk om de laatste vluchter van de dag in te rekenen. De Nederlandse Rianne Marcus werd zo pas gegrepen in de laatste kilometer. Lotte Kopecky moest zich daar helemaal voor leegrijden. Maar Wiebes kwam er dan opnieuw heel krachtig uit. De nummers 2 en 3, Balsamo en Vos, stonden zelfs niet op de foto. Belgisch kampioen Shari Bosuit werd vierde en Wiebes staat nog wat steviger in het geel.
0: Dankjewel, Jonas. En de Nederlander Jeffrey Herlings heeft in Lommel de grote prijs van Vlaanderen motocross gewonnen. Hij vergroot zijn voorsprong nog in het WK-klassement op onze landgenoot Lucas Koenen, die door een blessure niet kon deelnemen. In de MX2-klasse werd Sascha Koenen de eerste Belg op de zesde plaats. Hij blijft wel tweede in de WK-stand. Vanavond en vannacht licht bewolkt en zacht, minima tussen 15 en 22 graden. Morgen wordt het dus zeer warm tot 36 graden. Verkoeling is er aan zee, daar tot 26 graden. 'S Avonds en 's nachts stijgt de kans op buien en onweer. En ook dinsdag nog warm tot 31 graden, maar ook weer onweerachtig. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

als het onweer komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal op

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 8 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Zij zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. In totaal waren er 4 mannen aan boord van de twee blushelikopters. En die waren opgestegen om ten westen van Athene water uit te gooien boven de bosbranden daar. In de lucht raakten ze dus elkaar. Door de natuurbranden nabij de hoofdstad is er al ongeveer 10.000 hectare land verwoest. En die natuurbranden die grijpen dus wild om zich heen. Veel mensen die in de getroffen of regio's wonen, of er met vakantie zijn, hebben intussen hun eigen huis of vakantiewoning moeten verlaten, omdat het vuur te dicht komt. Sixten de Haan is een Belg die nu in Griekenland is en beschrijft de verwoesting die hij ziet.
4: De woning zelf is intact gebleven, maar de hele tuin rond en alle natuur rond is volledig verschroeid. We zien dat de brandweer volledig machteloos is met zo'n grote vuurhaard en met al deze wind. Dus hopelijk voor de families die hier vastwonen en de mensen in de buurt hebben zij ook geluk. Maar het blijft een enorm tragische gebeurtenis momenteel.
3: De bewoners van 5 gemeenten in het Franse departement Moselle mogen hun huis weer uit. Vanmorgen werd aan 30.000 inwoners gevraagd om binnen te blijven, nadat de brand was uitgebroken in het magazijn van een chemisch bedrijf. Ondertussen is die brand onder controle en kregen de bewoners een melding dat ze hun woning dus weer mogen verlaten. 2-2 voor Lorena Wiebes in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. De Nederlandse won na de eerste rit gisteren, vanavond ook de tweede rit. Dat was in een massasprint in Genève. Het verslag is van Jonas Maas.
5: Het is een 2-2 voor Wiebes. Gisteren misschien een beetje verrassend op een lastige finish. Maar vandaag in een massaspurt staat er geen maat op de Nederlandse. Al had SD Works, de ploeg van Wiebes, het wel niet makkelijk om de laatste vluchter van de dag in te rekenen. De Nederlandse Rianne Marcus werd zo pas gegrepen in de laatste kilometer. Lotte Kopecky moest zich daar helemaal voor leegrijden. Maar Wiebes kwam er dan opnieuw heel krachtig uit. De nummers 2 en 3, Balsamo en Vos, stonden zelfs niet op de foto. Belgisch kampioen Shari Bossuyt werd vierde en Wiebes staat nog wat steviger in het geel.
3: En voor Wiebes is deze ritzege vooral het resultaat van het werk van haar team. Ze bedankte vooral Lotte Kopecky, zoals Jonas daarnet al zei, die had een belangrijk aandeel in de winst, en ook kopvrouw Anna van der Breggen.
6: Het was sowieso een hele zware etappe, omdat dat middenstuk natuurlijk met die heuvelzone, dat was best wel zwaar. En uiteindelijk hebben we er ook voor gekozen om in de chase ook Lotte te zetten, omdat we iedereen nodig hadden. En zelfs Anna die haar steentje heeft bijgedragen, ondanks dat ze ook natuurlijk voor een goed klassement gaat. Dus dat laat wel zien wat voor team we ook zijn.
3: Morgen is er de derde rit in de Tour voor vrouwen. Dan rijdt het peloton vanuit Zwitserland ook effectief Frankrijk binnen. Vanavond en vannacht ligt bewolkt en zacht ook, met minima tussen 15 en 22 graden. Morgen opnieuw tropisch warm tot 36 graden in de Kempen. Verkoeling vind je aan zee bij 26 graden. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Radio 2 Relax

0: man en Sifa.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
2: VRT Radio 2.
4: 9 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij het bestrijden van de grote natuurbranden in Griekenland, niet ver van de hoofdstad Athene, zijn vanmiddag 2 mensen omgekomen. Het gaat om de inzittende van een blushelikopter. Die stortte neer nadat hij in de lucht tegen een andere helikopter botste. Veel mensen in de getroffen regio's, die er wonen of er met vakantie zijn, hebben intussen hun eigen huis of vakantiewoning moeten verlaten, omdat het vuur te dicht komt. Sixten de Haan, een Belg die nu in Griekenland is, beschrijft de verwoesting die hij ziet.
5: De woning zelf is intact gebleven, maar de hele tuin rond en alle natuur rond is volledig verschroeid. We zien dat de brandweer volledig machteloos is met zo'n grote vuurhaard en met al deze wind. Dus hopelijk voor de families die hier vastwonen en de mensen in de buurt hebben zij ook geluk. Maar het blijft een enorm tragische gebeurtenis momenteel.
4: En ook andere landen blijven in de greep van het verwoestende vuur. Op dit moment lijkt er een grote brand te zijn uitgebroken niet ver van de Franse stad Carcassonne, nabij Toulouse aan de voet van de Pyreneeën. En er woeden ook zware branden nabij de stad Spokane in de Amerikaanse staat Washington. In het noordwesten is dat niet ver van de grens met Canada. Duizenden hectare zijn in de as gelegd of staan er nog in lichterlaaien. Bij een bomaanslag in het noorden van Pakistan zijn zeker 13 mensen omgekomen, 22 mensen raakten gewond. En van hen zijn er nog enkele in kritieke toestand. Op het moment was er een manifestatie aan de gang. Volgens plaatselijke autoriteiten probeerde de dader een politiekantoor binnen te dringen, maar werd hem dat verhinderd door enkele agenten. Vervolgens liet hij een bomgordel ontploffen. Bij de doden zijn er zeker 8 agenten. De aanslag is voorlopig nog niet opgeëist. Er zijn dit jaar in Pakistan al heel wat aanslagen gepleegd. De teller van de dodelijke slachtoffers staat op dit moment op 819. Bij die slachtoffers heel wat veiligheidspersoneel. Pakistan wijst met een beschuldigende vinger naar puurland Afghanistan als dader, maar de Taliban-regering ontkent altijd elke betrokkenheid. En de Nederlandse Lorena Wiebes heeft haar tweede ritoverwinning op een rij gepakt in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. In Genève sprinten ze sneller dan de Italiaanse Balsamo en de Nederlandse Vos. Belgisch kampioene Shari Bosseit was vierde. In de laatste kilometer werd vluchtster Marcus nog gegrepen dankzij goed teamwerk van de ploeg van Wiebes. En zij bedankte dan ook haar ploeg en vooral Lotte Kopecky en kopvrouw Anna van der Breggen.
6: Het was sowieso een hele zware etappe, omdat dat middenstuk natuurlijk met die heuvelzone, dat was best wel zwaar. En uiteindelijk hebben we er ook voor gekozen om in de chase ook Lotte te zetten, omdat we iedereen nodig hadden. En zelfs Anna die haar steentje heeft bijgedragen, ondanks dat ze ook natuurlijk voor een goed klassement gaat. Dus dat laat wel zien wat voor team we ook zijn.
4: Lorena Wiebes behoudt ook de gele leiderstrui. Vanavond en vannacht ligt bewolkt en zacht met minima tussen 15 en 22 graden. Morgen opnieuw tropisch warm tot 36 graden en 26 graden aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

Gun me de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar dat ik naast stond in het leven. Twijfels, een vraag stellen en blijven leren. Fouten goed maken en een tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog veel leren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb. Palias, liefde, abstract begrip, onzeker. En ver te houden van moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest. Het leven is te precieus om te zien.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Tien uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers in Antwerpen is zo net weer opengesteld. Vanmorgen werd die afgesloten na een lek in de waterleiding. Dat lek is nu gedicht en de tunnel kan dus weer worden gebruikt, maar toch nog niet helemaal, zegt Stefanie Nagels van de dienst Wegen en Verkeer.
4: De liftoprichterhoever die blijft momenteel wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van de rechteroever en het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden en dat is momenteel nog een klein beetje het geval. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen omdat er dan ja, voor de technische installaties schade kan optreden als daar ja, water opkomt. Dus ja, we gaan dat nakijken, verder controleren. Wanneer die liftschacht terug droog is, ja, dan kunnen we die lift terug in dienst nemen.
3: Bij het bestrijden van de grote natuurbranden in Griekenland, niet ver van de hoofdstad Athene, zijn vanmiddag twee mensen omgekomen. Het gaat om de inzittenden van een blushelikopter. Die stortte neer na een botsing met een andere helikopter. En ook andere landen blijven in de greep van verwoestend vuur. De grote brand nabij de Zuid-Franse stad Carcassonne lijkt wel onder controle ondertussen. En er woeden ook zware branden nabij de stad Spokane in de Amerikaanse staat Washington, nabij de grens met Canada. Duizenden hectare zijn in de as gelegd of staan nog steeds in lichterlaaien daar. In Hongarije komen er voorlopig nog geen drastische maatregelen voor bedrijven. Door een historisch lage waterstand van de Donau is de enige kerncentrale van het land tijdelijk stilgelegd door een tekort aan koelwater. Van aan de oevers van de Donau in Boedapest, meer uitleg door Stefan Bos.
5: De Hongaarse premier Peter Magyar waarschuwt dat de komende 5 dagen heel moeilijk zijn door de aanhoudende hitte en het extreem lage waterpeil van de Donau, waardoor de kerncentrale van Paks is uitgevallen. Honderden bedrijven hebben inmiddels vrijwillig hun energieverbruik verlaagd. De regering zegt daarom dat verplichte beperkingen voorlopig niet nodig zijn, maar sluit die niet uit. Door de lage Donau zitten duizenden zonder drinkwatervoorzieningen. Toch is er ook hoop. Hier langs de Donau in Boedapest zag ik gezinnen wandelen over drooggevallen zand en grindbanken die normaal onder water liggen. Bezoekers bekijken resten van de oude Vrijheidsbrug die sinds de Tweede Wereldoorlog op de rivierbodem liggen, terwijl een kunstenaar het uitzonderlijke landschap vastlegt.
3: Voor de kust van het Indonesische eiland Java is een veerboot in brand gevlogen. Er zijn zeker 5 doden. Nog 41 opvarenden zijn vermist. Toen de brand uitbrak waren er zo'n 270 mensen aan boord. 225 opvarenden konden gered worden. En dat lukte omdat een aantal boten en schepen in de buurt waren en zich naar de brandende ferryboot repte. De boot brandde bijna volledig uit. Wat het vuur veroorzaakt heeft is nog niet duidelijk. En in Turnhout hebben 2 Nederlandse zussen in alle stilte en zonder dat iemand het wist een muurschildering gemaakt als eerbetoon aan Margriet Hermans. De Turnhoutse zangeres, presentatrice en politica overleed 2 maanden geleden. De Nederlandse graffiti-kunstenaars waren in ons land op uitnodiging van de VZW Make Street Art Great Again. De eigenares van de muur, die je zo net als eerste hoort, en de buurtbewoners waren vooraf niet op de hoogte van dat project, maar het resultaat valt bij iedereen wel in de smaak.
6: We wisten er niks van. Onze buur had er ons dat tent opgemaakt en we zijn dan gaan kijken en we vonden het heel mooi. Er stond al eens zo wat op, graffiti, maar dat trok echt op niks. Maar deze is wel heel mooi, dat is goed geslaagd.
7: Ik vind dat prachtig. Echt, zij verdient dat.
8: Zeer geslaagd. Het is Margriet zoals ze altijd is geweest.
3: De Nederlandse kunstenaars kenden Margriet Hermans overigens vooraf niet. Bewolkt en droog vannacht, wel lang warm tot 22 graden. Maandag veel zon en tropisch warm tot 36 graden in de Kempen. Vanaf de namiddag mogelijk onweer in het oosten of zuiden van het land. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

content, dat denk ik. Denk ik blij. Halleluja, ze is aan mij. Halleluja, ze is aan mij. Loof de Heer, ze is aan mij. Halleluja, dan mag ze is aan mij.

0: 11 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De regering van Marokko heeft vanavond voor het eerst gereageerd op de gebeurtenissen in en aan de Spaanse enclave Ceuta. Volgens Marokko hebben zo'n 40.000 mensen de grens proberen over te steken de voorbije dagen of Ceuta via zee al zwemmend proberen te bereiken. Volgens de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken zijn er 11 mensen omgekomen, maar volgens officiële cijfers vanuit Ceuta en Spanje zijn er zeker 72 doden. In Spaanse media circuleert onder tussen een balans van 88 doden. De lidstaten van de Europese Unie bespreken maandag de situatie tijdens een spoedvergadering via videooverleg. De Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers in Antwerpen is vanavond weer opengesteld voor de gebruikers. Vanmorgen was er een waterlek ontstaan, waardoor de tunnel moest afgesloten worden. Het lek is nu gedicht, voetgangers en fietsers kunnen er dus weer door. Maar er blijft wel nog een probleem met de liften, vooral dan aan de kant van de rechterscheldeoever. Daar blijft de lift buiten gebruikt en vroegste morgen zal blijken of dat probleem opgelost geraakt. Het dance-event Festivibe in Vught bij Maasmechelen gaat door. Dat hebben de organisatoren vanavond bekendgemaakt. Daar was twijfel over na een zware brand in een loods bij een landbouwbedrijf gisteren. In die loods lag ook materiaal van het festival opgeslagen. Ondanks de grote materiële schade vindt het festival toch plaats. Dat bevestigt de organisator, Iliano D'Angelo, op zijn sociale media.
1: Er is een hele hoop materiaal verloren gegaan en niet alleen van de boerderij. De opslag van Festivibe was ook in deze loods. Nu krijgen we heel veel vragen van mensen, wat gaat er gebeuren met het festival? Gaat het doorgaan? Het antwoord daarop is ja, we gaan gewoon door. We doen ons best om alles zo mooi mogelijk te maken en zo spectaculair mogelijk te krijgen. We zijn nu druk bezig met oplossingen te zoeken om onze materialen te vervangen. Maar ik garandeer dat het een knallende editie wordt.
0: Festivibe is er op 14 en 15 augustus. En in Berlijn zijn vanavond de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride vorig weekend. Een bestelwagen reed toen onder meer in op een groep mensen. De geradicaliseerde dader werd een dag later doodgeschoten door de politie. Mede-organisator Julia Mioska sprak de honderden aanwezigen toe. We veroordelen elke vorm van islamistische terreur, maar noemen het wel bij naam, zei ze. Maar we verzetten ons even hard tegen wie deze terreurdaad misbruikt om zo haat tegen moslims aan te wakkeren.
2: Wir lehnen jede Form der Gewalt ab. Wir benennen islamistischen Terror klar und ohne Relativierung. Ebenso klar stellen wir uns jedem Versuch entgegen, die Tat für Hass gegen Musliminnen oder Menschen bestimmter Herkunft zu instrumentalisieren.
0: Bij de aanslag kwam één Poolse vrouw om het leven en er vielen ook 29 gewonden. Bewolkt en droog vannacht, wel lang warm tot 22 graden. Maandag veel zon en tropisch warm tot 36 graden. Vanaf de namiddag mogelijk onweer in het oosten of het zuiden van het land. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

liefde, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde. Wow.

Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is middernacht, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers in Antwerpen is vanavond weer opengesteld voor de gebruikers. Vanmorgen was er een waterlek ontstaan daardoor, waardoor de tunnel moest afgesloten worden. Het lek is gedicht, al blijven er wel nog problemen met de liften, zegt Stefanie Nagels van Wegen en Verkeer.
4: We hebben de tunnelkoker daarnet terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers die er passeren. De liftoprichterhoever die blijft momenteel wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van de rechteroever. En het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En dat is momenteel nog een klein beetje het geval. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
3: De regering van Marokko heeft vanavond voor het eerst gereageerd op de gebeurtenissen in en aan de Spaanse enclave Ceuta. Volgens de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken is er veel foutieve informatie verspreid de voorbije dagen over de rol van zijn land. Op Marokkaans grondgebied zijn er ook 11 mensen omgekomen. Aan de Spaanse kant in Ceuta zijn er meer dan 70 lichamen geborgen. De lidstaten van de Europese Unie bespreken maandag de situatie tijdens een spoedvergadering via videooverleg. In Hongarije komen er voorlopig nog geen drastische maatregelen voor bedrijven. Door een historische lage waterstand van de Donau is de enige kerncentrale van het land tijdelijk stilgelegd. Van aan de boorden van de Donau in Budapest meer uitleg door Stefan Bos.
5: De Hongaarse premier Péter Magyar waarschuwt dat de komende 5 dagen heel moeilijk zijn door de aanhoudende hitte en het extreem lage waterpeil van de Donau, waardoor de kerncentrale van Pax is uitgevallen. Honderden bedrijven hebben inmiddels vrijwillig hun energieverbruik verlaagt. De regering zegt daarom dat verplichte beperkingen voorlopig niet nodig zijn, maar sluit die niet uit. Door de lage Donau zitten duizenden zonder drinkwatervoorzieningen. Toch is er ook hoop. Hier langs de Donau in Budapest zag ik gezinnen wandelen over drooggevallen zand en grindbanken die normaal onder water liggen. Bezoekers bekijken resten van de oude Vrijheidsbrug die sinds de Tweede Wereldoorlog op de rivierbodem liggen, terwijl een kunstenaar het uitzonderlijke landschap vastlegt.
3: Bij een raketaanval met drones op een rechtbank in het Oost-Afrikaanse land Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen. Dat was in een stad in de regio Zuid-Darfur. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie Emergency Lawyers en het zegt bewijs te hebben dat het Soedanese leger die aanval heeft uitgevoerd. Bij de doden zijn er wellicht veel burgerslachtoffers. In Brazilië zal de huidige linkse president Luiz Lula da Silva kandidaat zijn bij de verkiezingen van oktober om zichzelf op te volgen. Dat heeft hij zondag bekendgemaakt op een partijbijeenkomst. Zijn belangrijkste uitdager wordt wellicht de rechtspopulistische Flávio Bolsonaro. De zoon van de vorige president, Jair Bolsonaro, is dat. Jair werd veroordeeld voor een poging tot staatsgreep. Na zijn nipte verlies 4 jaar geleden bestormden aanhangers onder meer het parlement. In de huidige peilingen heeft Lula da Silva een voorsprong op Flávio Bolsonaro. En in Berlijn was er een herdenking voor de aanslag op de Pride daar een week geleden door een geradicaliseerde islamist. Mede-organisator Julia Mioscha sprak het aanwezige publiek toe. We veroordelen elke vorm van islamistische terreur, maar noemen het wel bij naam, zei ze. Maar we verzetten ons even hard tegen wie deze terreurdaad misbruikt om zo haat tegen moslims aan te wakkeren.
6: We lehnen jede vorm der Gewalt ab. Wir benennen islamistischen Terror klar und ohne Relativierung. Ebenso klar stellen wir uns jedem Versuch entgegen, die Tat für Hass gegen Musliminnen oder Menschen bestimmter Herkunft zu instrumentalisieren.
3: Bewolkt en droog vannacht, wel lang warm tot 22 graden tegen de ochtend. Maandag veel zon en tropisch warm tot 36 graden in de Kempen. En verkoeling vind je aan zee, daar tot 26 graden. Later op de dag is er kans op een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Radio 2, relax.
1: Don't close

0: Het is 1 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Frankrijk mogen de inwoners van 2 dorpen in het departement Gironde weer naar huis. Ze werden 2 weken geleden geëvacueerd vanwege de hevige bosbranden daar. Die branden zijn intussen onder controle en dus wordt de ontruiming opgeheven. In 1 van de 2 dorpen blijft nog wel de ontmijningsdienst van het Franse leger aanwezig, omdat er in het dorp bommen uit de Tweede Wereldoorlog zijn gevonden die door de bosbrand mogelijk beschadigd zijn. In de Gironde werden in totaal 23 dorpen ontruimd vanwege de branden. De Marokkaanse regering heeft voor het eerst gereageerd op de gebeurtenissen in Ceuta. Volgens de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken is er veel foutieve informatie verspreid over de rol die de Marokkaanse regering daarin heeft gespeeld. Donderdag staken plots tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over naar de Spaanse stad. Daarbij vielen op het Marokkaanse grondgebied 11 doden. Aan de Spaanse kant in Ceuta werden meer dan 70 lichamen geborgen. De komende dag is er een spoedvergadering van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken over de situatie in Ceuta. In Hongarije komen er voorlopig nog geen drastische maatregelen voor de bedrijven. Door een historisch lage waterstand van de Donau is de enige kerncentrale van het land tijdelijk stilgelegd vanwege een tekort aan koelwater. Dat zou mogelijk gevolgen kunnen hebben voor heel wat Hongaarse bedrijven. Meer uitleg door correspondent Stefan Bos.
1: De Hongaarse premier Péter Magyar waarschuwt dat de komende 5 dagen heel moeilijk zijn door de aanhoudende hitte en het extreem lage waterpeil van de Donau, waardoor de kerncentrale van Pax is uitgevallen. Honderden bedrijven hebben inmiddels vrijwillig hun energieverbruik verlaagd. De regering zegt daarom dat verplichte beperkingen voorlopig niet nodig zijn, maar sluit die niet uit. Door de lage Donau zitten duizenden zonder drinkwatervoorzieningen. Toch is er ook hoop. Hier langs de Donau in Boedapest zag ik gezinnen wandelen over drooggevallen zand en grindbanken die normaal onder water liggen. Bezoekers bekijken resten van de oude Vrijheidsbrug die sinds de Tweede Wereldoorlog op de rivierbodem liggen, terwijl een kunstenaar het uitzonderlijke landschap vastlegt.
0: En de Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers in Antwerpen is de voorbije avond weer opengesteld voor de gebruikers. In de tunnel was er een waterlek ontstaan, waardoor die de voorbije dag moest afgesloten worden. Het lek is intussen gedicht, maar er blijven wel nog problemen met de liften, zegt Stefanie Nagels van de dienst Wegen en Verkeer.
2: We hebben de tunnelkoker daarnet terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers die er passeren. De liftoprichterhoever die blijft momenteel wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van de rechteroever en het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En dat is momenteel nog een klein beetje het geval. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 36 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Gazastrook zijn de voorbije dag zeker 18 mensen om het leven gekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Dat is het hoogste aantal op één dag in weken. Bij de slachtoffers zijn ook verscheidene kinderen. De luchtaanvallen werden uitgevoerd zonder waarschuwing of evacuatiebevel en er werden vooral woongebouwen en appartementsblokken geviseerd. De aanvallen komen er enkele dagen nadat de Amerikaanse president Trump sprak over een historische overeenkomst in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. In totaal zijn er sinds het staakt het vuren dat vorig jaar in oktober al inging, zeker 1230 Palestijnen gedood. Het Israëlische leger bezet ook een steeds groter deel van de Gazastrook, meer dan 60% intussen. Bij aanvallen van het Russische leger op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn de voorbije dag zeker 2 mensen om het leven gekomen. 31 anderen raakten gewond. Bij de aanval werden glijbommen gebruikt. Die zouden ook verschillende appartementsgebouwen in de stad hebben geraakt. Ook Gerson, Kharkiv en de Dnipropetrovsk werden aangevallen. Ook daar zouden enkele dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Het Oekraïnse leger voerde op zijn beurt ook aanvallen uit op verschillende regio's in Rusland. Daarbij zouden in totaal zeker 9 mensen om het leven zijn gekomen. In Frankrijk mogen de inwoners van 2 dorpen in het departement Gironde weer naar huis. Ze werden 2 weken geleden geëvacueerd vanwege de hevige bosbranden daar. Die branden zijn intussen onder controle en dus wordt de ontruiming opgeheven. In 1 van de 2 dorpen blijft nog wel de ontmijningsdienst van het Franse leger aanwezig, omdat er in het dorp bommen uit de Tweede Wereldoorlog zijn gevonden die door de bosbrand mogelijk beschadigd zijn. In de Gironde werden in totaal 23 dorpen ontruimd vanwege de branden. En de Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers in Antwerpen is de voorbije avond weer opengesteld voor de gebruikers. In de tunnel was er een waterlek ontstaan, waardoor die de voorbije dag moest afgesloten worden. Het lek is intussen gedicht, maar er blijven nog wel problemen met de liften, zegt Stefanie Nagels van de dienst Wegen en Verkeer.
1: We hebben de tunnelkoker daarnet terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers die er passeren. De liftoprichterhoever die blijft momenteel wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van de rechteroever en het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En dat is momenteel nog een klein beetje het geval. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 36 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio